Verdens en daarna Nightdive, wie voorop had Nick Aarde. Trossalt, mijn zangen om Verdens en de den er haar. Time Myers, beautiful eens of the earth.